House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Gele FM.

mega leuk, weet je? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunlight.

0: ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

Goedemorgen, GLFM 107, 107.8 FM voor ganse Zuiderkempen, digitaal via glfm.be of de Radioplayer-app. Wat voor weer mogen we vandaag verwachten in Geel in de Zuiderkempen? Wel, dat vertel ik je strakjes wel.

0: Laat even een pauze.
1: Fijn dat je bent afgestemd. Gele FM met Wim nog bij je tot 12. Snel een blik werpen op de weerkaarten voor onze regio. Het is op de meeste plaatsen wel bewolkt, maar het blijft zo goed als droog. Later op de dag wordt het al vrij zonnig. Breekt ook de zon erdoor en de temperaturen wel die gaan stijgen naar 25 graden Celsius. En er waait meestal een zwakke veranderlijke wind.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Chauffeurs moesten daar blijven overnachten omdat ze hun rusttijd moesten nemen. Die zijn weg, dus de snelweg kan weer open.
1: De cel vermiste personen kreeg al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was op daguitstap met haar familie wanneer ze onderweg achterop stapte bij een jongen met een quad. Wat daar precies gebeurd is, dat is nog altijd niet duidelijk. De quad stortte van de kliffen en werd de zee ingeslingerd. Spanje heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk vraagt Europese hulp in de strijd tegen bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux in het zuiden is dat. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. In de Conference League speelde AA Gent ook 0-0 gelijk tegen LNZ Cherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: c'est très belge.
1: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Il vero gusto d'Italia.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
3: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd. GLFM.

0: 1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.
1: Goedemorgen, fijn dat je bent afgestemd. Dit is toch wel heel belangrijk nieuws voor de voetbalfans, want nog voor de competitie start is de derby tussen Turnhout en Geel een derde amateur uitgesteld. Meer erover geelfm.be.

0: Callcenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Champagne! Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar, quanta costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
3: Dat meen je niet.
1: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
7: Deze week op Geel zomert. Bluut, alternatieve rock met een eigen smoel. En Oh No, Let's Go, een explosieve liveband die niemand stil laat staan.
6: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
8: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
9: Dit is jouw moment.
10: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op

Goedemorgen, Gele FM met Wim nog bij je tot 12. Het gemeentebestuur van Oorlen past het subsidiereglement voor veiligheidsmaatregelen op vijven en evenementen aan. Organisatoren kunnen voortaan meer dan één keer per jaar een tussenkomst krijgen voor verplichte veiligheidskosten, zoals de opgeleide stewards. Volgens schepen van jeugd Sander Verboven moet de maatregel verenigingen aanmoedigen om vaker activiteiten te organiseren. En de steun die blijft wel afhangen van het beschikbare jaarbudget. Het is

0: E17 in Lokeren is opnieuw vrij. Die was sinds gisteravond volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het agentschap Wegen en Verkeer en de hulpdienst hebben heel de nacht doorgewerkt. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Die uitgebrande vrachtwagen is moeten getakeld worden en men heeft ook veel aandacht moeten besteden aan het wegdek dat beschadigd is geraakt. Je rijdt daar vanochtend nog wel over een mat van korrels. De brandweer heeft die korrels aangebracht om eventuele olieresten nog te kunnen laten opzuigen. Maar voorts is de snelweg dus perfect vrij en kan je er weer door.
0: Door de schade moet het wegdek op een later moment wel nog hersteld worden. De zelfvermiste personen kregen al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onijn, de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was daar op reis met haar familie. Ze stapte achterop bij een jongen met een quad. Die verloor de controle over het stuur en stortte van de kliffen in zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Frankrijk vraagt dan weer Europese hulp in de strijd tegen de bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux. In Oekraïne eist de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn functie terug nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen dat ontslag. Hij werd ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook aan de deur gezet. President Zelensky heeft Fedorov een andere ministerpost aangeboden, maar hij wil enkel terugkeren op Defensie. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na een rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk 0-0 tegen LNZ Cherkasy. Uit Oekraïne is dat een ploeg. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon, maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

0: trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
2: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
4: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordestraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shopping.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
5: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
6: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
7: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
8: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen of klik naar trebelsch.be.
9: Oh la la, c'est Trebelsch.
10: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
11: GLFM.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunlight.

0: In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
1: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:45 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de meesten van de camping en van de animatie rond. Van, we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
0: Het vuur ontstond nadat een bestelwagen in brand vloog op een bosweg. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen

0: assistenten zijn al bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49. Hij was eerder de trainer bij Antwerpen. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag dan regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
2: Geel FM.

Goedemorgen, dit is GLFM met Wim nog bij tot 12. Particuliere woningeigenaars in de Kempen kunnen nog tot deze zomer gebruik maken van een voordelige regeling voor de verwijdering van asbesthoudende vloeren en leidingisolatie. Lees je allemaal op onze website glfm.be.

0: terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. Bluut, alternatieve rock met een eigen smoel. En Oh No, Let's Go, een explosieve liveband die niemand stil laat staan.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. GLFM.

Goedemorgen, dit is GFM. Wat voor weer mogen we vandaag verwachten in onze regio? Wel, dat vertel ik je straks wel. Maar eerst dit nummer uit de Kempen, Sven van Hees. Coast down.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. De Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
5: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
6: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
7: Geel FM.

Goedemorgen, fijn dat u bent afgestemd. Werk van eigen bodem dragen we zeer hoog in het vaandel. Arsenal nog een keer met Estupendo. Eventjes kijken, want in geel kunnen mensen met een beperkt budget terecht bij Rap op Stap voor betaalbare uitstappen, vakanties en vrije tijdsactiviteiten. Dat lees je allemaal op onze website geelfm.be. Dit is nog Bea van der Maat en Company.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Geel FM.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: Lokale politie, hulpdiensten en de organisatie van Reggae Geel zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot en augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan, de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein en er wordt sterk ingezet op preventie, sociale veiligheid en verantwoord alcohol- en druggebruik, zodat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. De waarschuwing voor blauwalgen op het Kempiskanaal is uitgebreid over het volledige traject tussen Herentals en Bocholt. Kajakkers en suppers mogen nog het water

0: betekenen voor anderen. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

muziek, deels uit Limburg, maar ook deels uit de Kempen. Milk Inc. met Unstoppable. Goedemorgen, het is 10 voorbij. Ik ben Wim nog bij tot 12. Wat voor weer mogen in onze regio verwachten vandaag? Wel, ik kan je alvast meegeven dat de maximale temperatuur vandaag op 25 graden gaat uitkomen. En dat we toch wel regelmatig de zon gaan te zien krijgen.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
3: Dat meende je niet.
1: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ons...

Fijn dat u ons gevonden hebt. Dit is GLFM, de Mobit Win Centrale in Laakdal. Vroeger bekend als de minder mobiele centrale. Die bestaat 30 jaar. De vervoersdienst die helpt inwoners met een beperkte mobiliteit en een lager inkomen om zich te verplaatsen naar bijvoorbeeld de dokter, de winkel of familie. Dat lees je allemaal op onze website glfm.be.

0: schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
1: Maar wie zijn er?
0: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
1: Maar...
0: Wacht, ik weet iets.
2: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
0: Nas, hè? Nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
1: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
0: Hè?
3: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
4: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
7: Bel 014 58 82 82
6: of surf naar gelfm.be voor meer info.
7: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
8: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
9: Deze week op Geel zomert. Bluut, alternatieve rock met een eigen smoel. En Oh No, Let's Go, een explosieve liveband die niemand stil laat staan.
8: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
10: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
11: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
10: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
11: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
10: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
11: Met dank aan Superjump en GLFM.
3: GLFM.

Beiden hebben het tijdje voor het eeuwige ingeruild. De ene al wat eerder als de andere. Herman Brood en Henny Vrienden met Als je wint bij GLFM. Nieuws uit Gerrenzijdenkemper. Uitleg natuurlijk op onze website glfm.be. Maar straks om 11 krijg je daar ook nog een overzicht hiervan.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer.
1: We're cool for the summer. Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: Lokale politie, hulpdiensten en de organisatie van Reggae Geel zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot en augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan, de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein en er wordt sterk ingezet op preventie, sociale veiligheid en verantwoord alcohol- en druggebruik, zodat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. De waarschuwing voor blauwalgen op het Kempiskanaal is uitgebreid over het volledige traject tussen Herentals en Bocholt. Kajakkers en suppers mogen nog het water op, maar waterskiën en jetskiën zijn tijdelijk verboden door het grotere risico op contact met de bacterie. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Olen bereidt de vernieuwing voor van de brug onder de E313 aan Ven, die in 2027 vervangen wordt. Tijdens de werken zal het speelterrein aan de Schommenstraat tijdelijk als werfzone dienen, spelende kinderen krijgen een alternatief en na afloop komt op dezelfde plaats een nieuw speelplein.

via de website pita-giel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Giel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Giel, Nieuwstraat 87 in Giel. Giel FM.

Goedemorgen, dit is GLFM 107, 107.8 FM voor ganse Zuiderkempen, digitaal via glfm.be of de La Radio Player app. Inwoners van Geel die hebben nog tot 1 augustus de tijd om een project in te dienen voor het burgerbudget. De stad die trekt opnieuw 100.000 euro uit voor ideeën die de stad mooier, aangenamer of duurzamer maken. Dit lees je allemaal op onze website glfm.be, waar je ook nog al het nieuws uit onze regio op kunt nalezen.

0: zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Vero gusto d'Italia.
1: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be. En jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

Fijn dat ons gevonden hebt. Dit is GLFM. Nu zondag is er het Kleinkunstfestival in Olen met Barbara Dex en Eva de Roveren. Lees je allemaal op onze website gfm.be.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris slaatje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
4: Oeh la la, c'est Tre Belge.
5: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

Gin FM met Wim nog bij je tot de noen. En straks om 12 zijn er de actualiteiten uit Vlaanderen, België en de wereld, verzocht door het persagentschap Belga. En hier zei het Gerende Zijderkamp wel, dat raadplegen natuurlijk op onze website. En er is tot op heden nog altijd gilfm.nl.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen. Gele FM.

0: In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. 3/4 van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
1: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
0: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
2: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door

0: Vrij veel zon vanmiddag, maximaal tot 26 graden. En ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien, bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
4: Deze week op Geel zomert. Bluut, alternatieve rock met een eigen smoel. En Oh No, Let's Go, een explosieve liveband die niemand stil laat staan.
3: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.be. Geel zomert. Tot vrijdag.

0: Terug naar de Gouden Jaren. Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
5: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
6: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
7: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
8: Hé, zo rap.
9: Ja, en je makelaar, quanta costa?
7: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
9: Dat meen je niet.
7: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
9: Dus geen kost.
7: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
10: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
11: GLFM.

fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Een opsporingsbericht na de steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft twee foto's verspreid van verdachten. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. Twee mannen vielen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij is intussen buiten levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. De cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
0: Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
2: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstariefpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
0: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. En dan heb ik nog het weer. Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 dan. Zondag krijgen we buien, 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en heel warme periode.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordestraat in het Molse Ezaart. Tot dan!
1: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Geel FM.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg, maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole...

0: c'est très belge.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
4: Da Barone, il vero gusto d'Italia.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Samen.
1: Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: Lokale politie, hulpdiensten en de organisatie van Reggae Geel zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot en augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan, de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein en er wordt sterk ingezet op preventie, sociale veiligheid en verantwoord alcohol- en druggebruik, zodat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. De waarschuwing voor blauwalgen op het Kempiskkanaal is uitgebreid over het volledige traject tussen Herentals en Bocholt. Kajakkers en suppers mogen nog het water op, maar waterskiën en jetskiën zijn tijdelijk verboden door het grotere risico op contact met de bacterie. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Olen bereidt de vernieuwing voor van de brug onder de E313 aan Ven, die in 2027 vervangen wordt. Tijdens de werken zal het speelterrein aan de Schommenstraat tijdelijk als werfzone dienen, spelende kinderen krijgen een alternatief en na afloop komt op dezelfde plaats een nieuw speelplein. De werken duren ongeveer een jaar. In het jaar van de vrijwilliger zet Mol Wandelpeter Mil Kinnaar in de kijker. De 72-jarige vrijwilliger zorgt, samen met een collega, voor 31 kilometer van de Mol-omwandelroute. Ze controleren de bewegwijzering, lossen problemen op en maken de route klaar voor wandelaars. Voor Mil is het vooral genieten van de natuur en iets betekenen voor anderen. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. Bluut, alternatieve rock met een eigen smoel. En Oh No, Let's Go, een explosieve liveband die niemand stil laat staan.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
5: Ja, op een maand zeker.
4: Nee, binnen de week.
5: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
4: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: En wie zijn dat?
4: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
6: Kijk snel op imosp.be.
7: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
8: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
9: Geel FM.

0: zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij. Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
1: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O. Van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O. In shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Geel FM.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Samen. We're cool for the summer. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.

0: lokale politie, hulpdiensten en de organisatie van Reggae Geel zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot en augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan, de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein en er wordt sterk ingezet op preventie, sociale veiligheid en verantwoord alcohol- en druggebruik, zodat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. De waarschuwing voor blauwalgen op het Kempiskkanaal is uitgebreid over het volledige traject tussen Herentals en Bocholt. Kajakkers en suppers mogen nog het water op, maar waterskiën en jetskiën zijn tijdelijk verboden door het grotere risico op contact met de bacterie. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Olen bereidt de vernieuwing voor van de brug onder de E313 aan Ven, die in 2027 vervangen wordt. Tijdens de werken zal het speelterrein aan de Schommenstraat tijdelijk als werfzone dienen, spelende kinderen krijgen een alternatief en na afloop komt op dezelfde plaats een nieuw speelplein. De werken duren ongeveer een jaar. In het jaar van de vrijwilliger zet Molwandelpeter Mil Kinnaar in de kijker. De 72-jarige vrijwilliger zorgt, samen met een collega, voor 31 kilometer van de Mol-omwandelroute. Ze controleren de bewegwijzering, lossen problemen op en maken de route klaar voor wandelaars. Voor Mil is het vooral genieten van de natuur en iets betekenen voor anderen. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. GLFM.

0: schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
1: Maar wie zijn er?
0: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
1: Maar...
0: Wacht, ik weet iets.
2: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
0: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
1: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
0: Hè?
3: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat is kleurig.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
6: of surf naar geelfm.be voor meer info.
3: Radioreclame op Geel FM rendeert gegarandeerd.
7: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
8: Oeh la la, c'est Tre Belge.
9: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
10: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
11: Hé, zo rap.
12: Ja. En je makelaar, quanta costa?
10: Niks gekosta. Dat heb je opgebroekt.
12: Dat meen je niet.
10: Ja, Imo SP, die van de rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
12: Dus geen kost.
10: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
13: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Terug naar de Gouden Jaren. Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
2: Deze week op Geel zomert. Bloed, alternatieve rock met een eigen smoel. En Oh No, Let's Go, een explosieve liveband die niemand stil laat staan.
1: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
1: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaart. Tot dan!

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Lokale politie, hulpdiensten en de organisatie van Reggae Geel zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot en augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan, de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein en er wordt sterk ingezet op preventie, sociale veiligheid en verantwoord alcohol- en druggebruik, zodat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. De waarschuwing voor blauwalgen op het Kempisch Kanaal is uitgebreid over het volledige traject tussen Herentals en Bocholt. Kajakkers en suppers mogen nog het water op, maar waterskiën en jetskiën zijn tijdelijk verboden door het grotere risico op contact met de bacterie. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Olen bereidt de vernieuwing voor van de brug onder de E313 aan Ven, die in 2027 vervangen wordt. Tijdens de werken zal het speelterrein aan de Schommenstraat tijdelijk als werfzone dienen, spelende kinderen krijgen een alternatief en na afloop komt op dezelfde plaats een nieuw speelplein. De werken duren ongeveer een jaar. In het jaar van de vrijwilliger zet Mol Wandelpeter Mil Kinnaar in de kijker. De 72-jarige vrijwilliger zorgt, samen met een collega, voor 31 kilometer van de Mol-omwandelroute. Ze controleren de bewegwijzering, lossen problemen op en maken de route klaar voor wandelaars. Voor Mil is het vooral genieten van de natuur en iets betekenen voor anderen. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
0: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit, met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
5: Da Barone. Il vero gusto d'Italia.
6: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole...

0: c'est très belge.
1: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand. Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Geel FM.

0: really do.
1: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun is shining. Oh, na, na, na, na. Come on. Let's go. Sunshine. Geel FM.

0: Het is officieel. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
1: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
0: Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerp. En ook de deal van voetbalclub Antwerp is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld.
2: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
0: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en vakbonden van de brandweer opnieuw samen om een akkoord te vinden over de staking van de afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand ook uitgeroepen. Er zijn in de buurt van Madrid 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. Oekraïne heeft met een F-16-vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Het zet die F-16 al 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd om een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
3: Deze week op Geel zomert. Bluut, alternatieve rock met een eigen smoel. En Oh No, Let's Go, een explosieve liveband die niemand stil laat staan.
2: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
6: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
7: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
8: De Geelse centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
7: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
8: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
7: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
8: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Il vero gusto d'Italia.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar, quanta costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
2: Dat meende je niet.
1: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
5: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom samen.

0: gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: GLFM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd. En er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dupocage.
1: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè. Dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
0: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. De man van 53 uit de Kempen, die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. De man was na de feiten naar ons land gevlucht. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt het parket. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader kon wegvluchten, hij is nog steeds spoorloos. Het onderzoek loopt. En de deal rond voetbalclub Antwerpen is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld.
2: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt. En dat daar terug de rust komt. En uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
0: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd de 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e. Hij verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Très Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Très Belge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trèsbelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
2: Shoppen in Olen maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in Shoppingcenter Olen. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
6: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
4: Geel FM.

0: slim vooruit met Garage Lafrijse in Geel. Lafrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lafrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lafrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lafrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lafrijse in Geel.
1: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
0: Bij Garage Lafrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lafrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag.

0: Je weer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willem-Rordustraat in het Molse Ezaard. Tot dan! Ze zijn er weer. De gratis openluchtconcerten in de tuin van de Boogaard in Geel zijn terug. Geel zomert. Elke vrijdagavond in juli en augustus geniet je gratis van live muziek, een gezellige sfeer en de mooiste zomeravonden van het jaar. Geel zomert.
1: Deze week op Geel zomert. Bluut, alternatieve rock met een eigen smoel. En Oh No, Let's Go, een explosieve liveband die niemand stil laat staan.
0: Geel zomert. Elke vrijdag vanaf 20 uur in Jeugdcentrum De Boogaard aan de Diestseweg in Geel. De toegang is gratis. Meer info op geelzomert.de. Geel zomert. Tot vrijdag.
2: Geel FM.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Lokale politie, hulpdiensten en de organisatie van Reggae Geel zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot en augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan, de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein en er wordt sterk ingezet op preventie, sociale veiligheid en verantwoord alcohol- en druggebruik, zodat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. De waarschuwing voor blauwalgen op het Kempiskkanaal is uitgebreid over het volledige traject tussen Herentals en Bocholt. Kajakkers en suppers mogen nog het water op, maar waterskiën en jetskiën zijn tijdelijk verboden door het grotere risico op contact met de bacterie. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Olen bereidt de vernieuwing voor van de brug onder de E313 aan Ven, die in 2027 vervangen wordt. Tijdens de werken zal het speelterrein aan de Schommenstraat tijdelijk als werfzone dienen. Spelende kinderen krijgen een alternatief en na afloop komt op dezelfde plaats een nieuw speelplein. De werken duren ongeveer een jaar. In het jaar van de vrijwilliger zet Mol Wandelpeter Mil Kinnaar in de kijker. De 72-jarige vrijwilliger zorgt, samen met een collega, voor 31 kilometer van de Mol-omwandelroute. Ze controleren de bewegwijzering, lossen problemen op en maken de route klaar voor wandelaars. Voor Mil is het vooral genieten van de natuur en iets betekenen voor anderen. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
3: Maar wie zijn er?
2: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
3: Maar...
2: Wacht, ik weet iets.
4: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
2: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
3: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
2: Hè?
5: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore, Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
6: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
7: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
8: Bel 014 58 82 82
7: of surf naar gelfm.be voor meer info.
8: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
9: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen?
10: Dit is jouw moment.
11: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
12: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
13: Ja, op een maand zeker.
12: Nee, binnen de week.
13: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
12: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
13: En wie zijn dat?
12: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
14: Kijk snel op imosp.be.

0: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij. Zin in een namiddag vol nostalgisch dansplezier? Louis presenteert Popcorn Oldies. Kom zaterdag 22 augustus vanaf 2.

0: regenweer gezellig indoor in de tent. De inkom is gratis. Mis deze heerlijke dansnamiddag vol popcorn oldies niet. Zaterdag 22 augustus aan de Scoutsterreinen aan de Sint-Willebrordusstraat in het Molse Ezaard. Tot dan!
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Gele FM.

zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Lokale politie, hulpdiensten en de organisatie van Reggae Geel zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot en augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan, de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein en er wordt sterk ingezet op preventie, sociale veiligheid en verantwoord alcohol- en druggebruik, zodat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. De waarschuwing voor blauwalgen op het Kempiskanaal is uitgebreid over het volledige traject tussen Herentals en Bocholt. Kajakkers en suppers mogen nog het water op, maar waterskiën en jetskiën zijn tijdelijk verboden door het grotere risico op contact met de bacterie. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Olen bereidt de vernieuwing voor van de brug onder de E313 aan Ven, die in 2027 vervangen wordt. Tijdens de werken zal het speelterrein aan de Schommenstraat tijdelijk als werfzone dienen, spelende kinderen krijgen een alternatief en na afloop komt op dezelfde plaats een nieuw speelplein. De werken duren ongeveer een jaar. In het jaar van de vrijwilliger zet Mol Wandelpeter Mil Kinnaar in de kijker. De 72-jarige vrijwilliger zorgt, samen met een collega, voor 31 kilometer van de Mol-omwandelroute. Ze controleren de bewegwijzering, lossen problemen op en maken de route klaar voor wandelaars. Voor Mil is het vooral genieten van de natuur en iets betekenen voor anderen. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel in de Nierstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

0: de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sun is shining. Oh, na, na, na, na, na. Come on. Let's go. Sunshine. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Lokale politie, hulpdiensten en de organisatie van Reggae Geel zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot en augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan, de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein en er wordt sterk ingezet op preventie, sociale veiligheid en verantwoord alcohol- en druggebruik, zodat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. De waarschuwing voor blauwalgen op het Kempiskanaal is uitgebreid over het volledige traject tussen Herentals en Bocholt. Kajakkers en suppers mogen nog het water op, maar waterskiën en jetskiën zijn tijdelijk verboden door het grotere risico op contact met de bacterie. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Olen bereidt de vernieuwing voor van de brug onder de E313 aan Ven, die in 2027 vervangen wordt. Tijdens de werken zal het speelterrein aan de Schommenstraat tijdelijk als werfzone dienen, spelende kinderen krijgen een alternatief en na afloop komt op dezelfde plaats een nieuw speelplein. De werken duren ongeveer een jaar. In het jaar van de vrijwilliger zet Molwandelpeter Mil Kinnaar in de kijker. De 72-jarige vrijwilliger zorgt, samen met een collega, voor 31 kilometer van de Mol-omwandelroute. Ze controleren de bewegwijzering, lossen problemen op en maken de route klaar voor wandelaars. Voor Mil is het vooral genieten van de natuur en iets betekenen voor anderen. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Let's go to the beach. Summer.

0: De Franse regering houdt rond deze tijd crisisoverleg over de bosbranden. Vooral dan die in het zuidwesten. Het vuur blijft zich uitbreiden richting de stad Bordeaux. Er zijn al 110.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Vakantiegangers en inwoners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er nog meerdere gemeenten in de buurt van Bordeaux geëvacueerd zullen worden. De brand heeft al 14.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied groter dan Parijs. En de bosbranden en de vele hittegolven in Zuid-Europa veranderen stilaan ook onze vakantiegewoontes. We blijven de zon wel opzoeken, maar naar het zuiden trekken we steeds vaker buiten het hoogseizoen. Blijkt uit cijfers van reisorganisatie Sunweb. En Vlamingen die naar het zuiden verhuisden, brengen de zomer meer en meer hierdoor. Het overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering vanmiddag heeft niets opgeleverd. De brandweer staakt al 4 dagen op rij tegen het personeelstekort en het tekort aan budget. De brandweerlieden waarschuwen intussen voor de gevolgen van de staking. Amper 22% is aan het werk en daardoor kan de brandweer niet garanderen dat die er op tijd raakt bij een dringende interventie. Morgen namiddag zitten de regering en de vakbonden opnieuw samen. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt. Dat meldt het parket. Er werden 3 verdachten opgepakt. Een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Ze zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. Ex-rode duivel Toby Alderweireld ziet in Mark van Bommel de ideale nieuwe bondscoach. Dat heeft hij gezegd aan HLN. De Nederlander tekende een contract bij de Voetbalbond tot en met het EK van 2028. Hij is wat de Rode Duivels nu nodig hebben, zegt Alderweireld.
1: Ik denk dat hij een hele goede tactische trainer is. Daarnaast ook een heel goede people manager. Dat ook heel belangrijk is bij een nationale ploeg, denk ik. Om iedereen een goed gevoel te geven. Iedereen graag naar de nationale ploeg te laten komen. Maar daarnaast wisten wij ook elke wedstrijd heel duidelijk wat we moesten doen in balbezit en in balverlies. En dat is wel, denk ik, belangrijk.
0: Van Bommel is 49. Eerder pakte hij als trainer bij Antwerpen de titel en de beker in 2023. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Lokale politie, hulpdiensten en de organisatie van Reggae Geel zijn klaar voor een veilig festival van 30 juli tot en augustus. Er geldt een aangepast verkeersplan, de politie zet extra ploegen in op en rond het terrein en er wordt sterk ingezet op preventie, sociale veiligheid en verantwoord alcohol- en druggebruik, zodat bezoekers zorgeloos kunnen genieten. De waarschuwing voor blauwalgen op het Kempiskanaal is uitgebreid over het volledige traject tussen Herentals en Bocholt. Kajakkers en suppers mogen nog het water op, maar waterskiën en jetskiën zijn tijdelijk verboden door het grotere risico op contact met de bacterie. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Olen bereidt de vernieuwing voor van de brug onder de E313 aan Ven, die in 2027 vervangen wordt. Tijdens de werken zal het speelterrein aan de Schommenstraat tijdelijk als werfzone dienen, spelende kinderen krijgen een alternatief en na afloop komt op dezelfde plaats een nieuw speelplein. De werken duren ongeveer een jaar. In het jaar van de vrijwilliger zet Molwandelpeter Mil Kinnaar in de kijker. De 72-jarige vrijwilliger zorgt, samen met een collega, voor 31 kilometer van de Mol-omwandelroute. Ze controleren de bewegwijzering, lossen problemen op en maken de route klaar voor wandelaars. Voor Mil is het vooral genieten van de natuur en iets betekenen voor anderen. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel. Geel FM.

10:15 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt mijn lichaam dronken. Al de kleuren worden rood.

Ze was mijn vuile haren, ze lacht zich bijna dood. Zeep, zucht ze, en ze lacht er tanden bloot.

vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En dat is lekkere bed.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft president Macron beslist. In het zuidwesten nadert het vuur de stad Bordeaux. De autoriteiten vrezen dat ook inwoners daar zullen moeten vertrekken. Er werden nu al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd en dat aantal blijft dus oplopen. In totaal is al zo'n 19.000 hectare natuur opgebrand. De nieuwe importtarieven van de Amerikaanse president Trump zullen we niet al te veel voelen in ons land. Dat zegt het Verbond voor Belgische Ondernemingen. Het gaat om importheffingen tot 12,5%, naar eigen zeggen in de strijd tegen dwangarbeid. Al geldt er los van deze beslissing wel vanaf volgende week een tax van 15% op geneesmiddelen. En dat is net de helft van wat ons land uitvoert naar de VS. Olivier Joris van het VBO.
1: Dat betekent dat er misschien minder vraag is aan de Amerikaanse kant omwille van het feit dat onze producten duurder geworden zijn, want de invoertarieven worden betaald door de importeur en op het einde van de rit door de eindconsument, dus door de Amerikaanse consumenten.
0: De tarievenoorlog heeft Belgische bedrijven al 2,7 miljard euro gekost. En een nieuwe gouden medaille voor Bart Swings. Op het EK skileren in Italië won hij nu ook de afvallingskoers op de weg over 15 kilometer. Eerder deze week pakte hij ook al 3 keer goud op de piste, op de puntenkoers, de afvallingskoers en de 1000 meter. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Let's go to the beach. Summer.